Radio Razo for everyone, everywhere.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Me gusta mi reggae.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Okay.

0: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Geen idee.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Ben 2. Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Oh, ja. Ja, was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
1: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Odi odi mi brada kwami ba e baruno eme baruno odi ini anefu anaf anana kedwa man kedwa po outu wan bigi odi me baruno gogo mita bigi mafu anaturu amafu agron fu den bon fu olibisma amafu den kra en outu me baruno odi in anefu den grans mafu uno en spesru tu de wansa nyama hebi katibo en me baruno odi oktu gogomit den an bigi for ouders fu uno di besorgu tak fo dosu yar langa de bende na amakti no wa enkri an kondre of libisma ben hora sandat sofara en da ya lek fa iere da wo u de baka ja so dena arki dosu an raso pe ye arki baka wa aflevering fu arki atori en in arki atori wetaku egi afrikaans masani en spesurutu en helemaal tegen den tendisi want amundisi is gebombardeerd tot een ketikotimum en dan in a ketikotimum dan a ketikotitori we taki bradananga sisa we gotide tamense voorlopig we gotanga ais juro in arki a tori en ya walos ma lobasa andati wan de lobby a programma dus des mabriti dat an tak tak ya na 3 euro we taki fu arki a tori en isap in arki a tori we tak ook tu fu a spiritualiteit en map wa mooi sangi unu te asane konta pa spiritualiteit. En dan fosugo sofara, dawa arki an wapoko, en a baka poko na me kon direct baka na uno awin spe ude, e arki atori, jaso de na arki dosu raso.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

Iya. Undoro baka. En me godor fa eit no dat we Yeremi. Wan desmano be Yeremi. Tapu a arki an dosu. Wan chi fau cha be mek jaso in a studio brada nga sisa. Dus ik zou zeggen mijn excuses voor dat. En dan moet breed die if no no de. We hier aan Miguel brother en Assisa. En dan gaan we gewoon lekker door naar Arki Tori. Dus een ja, dus eigenlijk mijn excuses voor een die. Dat minusar niet eens dat UBD-UNO-bende in een uitzending. En ik kan niemand de schuld geven dan mezelf, Bradang Assisa. Dus Mobriti F. Dono, de wel weer Jeremy. Ja, dus Mobriti F. Jeremy wel. Want anders is het een beetje een vervelend. Ja, dus nu is het wel een gewoon normaal. Dus Brada Ngasisa, afout no dona no wans, maar afout dona een mi. Je praat, maar je let niet eens op dat een microfoon fee. No opposrevi. Maar in dit geval, we hebben toch nog 2 uurtjes om te gaan. Dus ja, dat is wel een beetje een voordeel. Dat uno een dat we gewoon no voting voor een tak den tori zou betaki. We ben beginnen aan a tori. Fu an den bigis ma fu uno want o de na keti koti mong. Dan heb ik zoveel gepraat. Maar dan is mijn microfoon niet open. Dus het is niemand anders schuld dan aan mij. En in de toekomst moest ik gewoon maar die ik kon doen aan techniek geven. Is veel beter. En dan een wetaki. Ja, dus mijn betak, alle desans aan betaki ging over een akatibo voor ubigisma. Taki assisteem wat toch den kon een mekwang tongo voor den schrijfi. En dat is op nog bepaalde. En ano insrana wang, ook to na nofo voor den trapresi. Den kosousma ook to abiwang egi een taki. Etaki bradana ngasisa. Dus wij zijn helemaal gestript van onze eigen dinges. En Bonfort voor Ono vindt dat een normaal. Het is niet normaal, Bradang Assisa. Het is helemaal niet normaal dat een. Asansant, ik denk een bigisma een voor Ono. Maar de mansrevi, den schrijf op Aya Ede. Voeden ze aan dat ze dan doen tegen UNO. UNO heeft Google doet de next. We liep denk je de creators. Maar UNO nu moest ook wel facie. Toch hoe kan ik wel een kofu. En dat UNO de op een heleboel eilandjes. Iedereen zijn eigen ding. Ano roko bradanga sisa. Desma, den bigisma fu uno tijdens akatibo, toch debe jeep makandra ete, den abe pot makana trawang tapu, en dan kan de ika abuantu sansa dena uno mindri, fu an, fu den mopo etso wang katibo, de ben sa abisma,
die een denasie voor de een beulen voor de bigisma voor uno. En schreef dus maar dat die kan je ook niet kwalijk nemen, want if you is snap hoe je she vale mij ka futu anu dik aiporu kot noso kot lep en alleen terug gruwelijkheden zijn ik ook Afrikaanse sma en daarom ik ono funo ono apnoa enkri reden fugofeni tak soms ma in akatibo ja do voor versani nanga tra Afrikaan libisma en sadema be do to de mij te kwam voor nu en de amanda die moest vondes maar dan gaan we riem of zo en dan natuurlijk alles maar ook heb wang hekel naar des maar zei doe den zand dat die maar in maar mina ga je u atino mag bron tap no wans ding want hij heb ik dat die bos had des maar en meek mee was gewoon te heftig voor die mensen. En dan altijd is er abisma die was redden in Srevi. En dan kan de tjuso de goroko samen na de beulen voor de trasma. Maar mina nga yo, no kan go takitak desma dat disiden dat die kan niet abrada nga sisa want. Mina no afuru no besa wan de in soan sani in soan katibo dos mina nga yusan de no ondro asong no wans materials katibo uno magugo shides ma lek verrader na nga den soort san dat ie het is gewoon je eigen hagi redden en mina blame des ma des matenes akatibo denbe abarecht fu tegen des madati die yepi kande amasa ekatibo den jiden wang en jidewarim tak demus en vip den trawang en if so een persoon she dat hij dan niet meer een heleboel dingen hoeven te doen. En dan ook minang aan jou, of je dat des maar dat die, ja, die verveerd, ze zijn laf, en noem maar op. Maar dat kan je niet gaan zeggen omtrent Akatibo. Het is sowieso niet leuk dat je een Ibawan Toesma tegen hun wil is, want desma no go, ano desma go na demang, dat een tijden dat gimwa wipi, mo wip den, nee, ze kregen een zweep om andere Afrikaanse mensen te gaan zweepen, bradangasisa. En uno no kan blame desma, mino besa wande in zo'n katibo. En de vraag is ook, of we dat zouden redden, ik denk het niet. Uno noboman redden atori dat die bradananga sisa. Ik weet niet waarom mensen zo bellen. Het slaat nergens op mensen niet bellen naar de studio. En helemaal niet op mijn telefoon, want midena mi. Medina in Takifu Arki Atori. Dus ik zou zeggen, enough, welkom. Ik weet niet wat vandaag gebeurt, zeg. Eigenlijk een zonde, die is nou een verveer. Een zonde, brother Nassisa. Ja, eigenlijk, ADDC gaat een paar dingen mis, brother Nassisa, maar me ego ervan uit dat me den uno de inna uitzending, want ik heb het gehoord via mijn telefoon dat een dat u de bakken
En nogmaals, kan je innoveren dat die, het ligt niet aan een salto. Dit ligt gewoon aan mij. Omdat een je lukutrasani, maar dat in abdoor niet is dat i microfoon op. Dus onegoed je nou een krisma aan schuld. Het is mijn eigen schuld, brother Nassisa. En Asani is er voor mij. Dat mijn gozoeken gewoon een brother of een sisa. Die kan gewoon doen aan techniek. Ja, zo je me naar radio en razo. Maar in ieder geval, we zijn al vanaf 6 uur. Oude baka in Tak uno wel e yere mino. Mane san sami be taki berdanga sisa. Be apto maka nanga deng ana bijisma fu uno. En daarom voor de zoveelste keer zeg ik het. Daarom ik hier 1 juli. Ano an dei. Tak ims gogo. Lafu, je go dansi en al dat soort dingen. Ano de moment voel je aan dat je die zin naar een gruwelijk tori. Dus dat we leven mee naar de densma. No afu no, sande no, uno no yang ayebikatibo. Maar solle isi bon fur fu un octo e do lek u de in katibo de tentative sagba mel guansa na tapa afrikaanse continent fu Burkina Faso in 3 jaar ten abrada trori abiji brada ne if you go no in a condre dati. Efficiëntie en sadens manat bouw in 3 à 4 jaar. Alles aan iets, de meek de egi auto, alles aan die de doe, brother Nassisa. En ik zou graag willen dat een boom voor de kondre, tapa Afrikaanse continent, het teka voorbeeld. Voor akondre Burkina Faso. Want abrada nanga akabinet feng. Alles wat mensen nodig hebben in 3-4 jaar, den bouwden ze aan dat die. Skoro, atoso, alle den soort sandati, meki. Efficiënt den strati, efficiënt den osso san meki. En dat is maar nafpai juroso. Dat huis is van hun. Maar ze krijgen wel een opdracht dat de moes hoorden zijn dat die boom. En dat takie, wanneer er een scheurtje is, tapu a osso dat vie. Dat je zo kwam vast dat als aan dat nog de. En ook toe, deze manier Google, nak de zand broko, deze ma breedte. En telk een moment die zie, men is afutra Afrikaanse kondre, maar sa epsa in Burkina Faso, is gewoon, je wil bijna niet geloven. Tak in 3 jaar ten, 3 à 4 jaar ten. Alles wat belangrijk is voor een mens, de man met drapen, de bradangasisa. Dus de Afrikaans kondre, sano de sofara, de moesteka voorbeeld naar brada dati. Want als hij het kan doen, dan kunnen de rest van Afrikaanse presidenten en noem maar op, ze kunnen het ook doen. En dus man moest tapen nu naar een opdoro die de vreemdelingen. De noem voor die nooit zijn de vreemdelingen kon doet op het Afrikaanse continent. En het is niet vanaf 19 zoveel. Het is al vanaf 14 zoveel, brother Nassisa.
Milanga yo ab wang rus ete. Maar a feit dat de man go koloniseer om een kondre op het Afrikaanse continent. En zodoende bepaalde voor die volk de ete drapede. Maar de no de drapede, omdat de wang bouwskoroji. De wan creëer een werkgelegenheid die nee, den de drapen de, zoals voor je grongo do. En wat ik het meest erg vind, is dat zo'n kondre, de president voor zo'n kondre, die gaat gewoon mee met die mensen. Dus zo lees je dat uno schrijft en zoeken een rotzooi pot nou tapu. Afrika ap recht voor de lek van de wani. In Europa, democratie na de soort zijn dat, dan met de sanata in Europa. Bij ons is de beste persoon die dat aan kan, die zit daar op die stoel. Dat bepalen wij zelf. Maar if Teleka heeft de ja zo'n kondre, die een. Die ewakabaka densma. Zijn loop dens refi. Nalek vertrouwde jagi den Fransman gue. Maar dan in Kenia, de opodendoro, jagi den Fransman baka. Dus a continent dat hij ja novo boom president. Maar je hebt ook de president waarvan ik mijn eigen zelf afvraag. Wat voor rotzooi ben jij aan het doen? Sanana wan baka iwan met de koloniseer je kondre voor alle de san en dat de neginitees van koprocensi. Den bigisma voor onus ak mop of voor Afrika sa de mango go demp in Noord-Nanga Zuid-Amerika. Bon voor de voedens, maar ze aan dit op het Afrikaanse continent. Na brada na sa voeding. Dus mekaar zijn kon de zo dat we met elkaar dingen gaan doen. In afgeleden ushik bat ook samsa doordat u opodoro die de Europeaan. Dat zou de man doen. Ano fufur ya fufur omen libis machagwe. En mina ngayuna nako malenga fudes ma dati sa de ma furois chagwe. Desmano sab ni tenis pedego sa otek den. En verlede week mi bel lees wan san di ono. Tak nang asoso schien. Desma bes do in den forte. E wakti telekwan botokong. Voor scheep desma Chagwe in Noord- en Zuid-Amerika. Maar, uno voor nu, en dat geldt ook voor die mensen op het Afrikaanse continent, omos kon de scherp en uno mos gogo e opodoro die den volko. Alla den volko san katibono. Ik kan ook actieherstel betalen. Als je actieherstel betalen, dan tanko in je kondre. Maar het betalen dat is aan we actie voor de maken. We kunnen dat geld zelf gaan maken. Nog een keer libisman afkomen daarbij. Want santek den bigisma voor uno, kan tek uno teleka diftide, omdat we zijn niet één. En altijd zo, je vindt van die debris voor de smaakjes ono, die natuurlijk gogo roken aan de trouwen. Dan heb ik het over de buitenlanders. Dus, ona gogo prino wa enkri, tak u tof, u disi, u dati. Nee, nanga suma yu edil. Je edil nanga soso smasana soso di dibri sani desma een dukba nanga unu. En dan, toch weer opo den doro jidens maf den kon baka.
sa irikat ak noon, dus die dan kom bak kada hebben zo nu wel liefde voor jou. Hou jezelf niet voor de gek. Dus het is gewoon niet normaal. A way of life. Sa bon voor ono. Dena inni. Acties revi. Sa je libi eigenlijk. We zijn allemaal gevangenen. We zijn gevangenen voor de smasan katibono. Ja, de strep uno toch voor alasani. Voor utal, voor de san sawe do. Allemaal, alles is weg. Om je kan zo vaar als revi. Taki, je wang go jers desma, want daarom ik je go blitz. Terwijl je op het lange wiri, tap de ede, terwijl aan je ede wiri. Samsung ono, brother Nasisa. Be a trots voor ono de. Als je trots bent, in het teki, bon voor sani, voor libisma, san katibo ono zo. En ik weet niet of volgens mij genoeg van ons vinden dat normaal. Maar dat is niet normaal, brother Nasisa. Ja, Fosani, die ons eigen schuld zijn. Hè? Het vertrouwen van. Sanate Joman Keri. Maar nu hebben we een geschiedenis. En de geschiedenis is Soryu. Satra volko dunanga des Afrikaanse sma. Eigenlijk, je mag nooit meer met dat soort mensen praten. Dat soort mensen mogen nooit meer in je land komen. En in de verplicht voor nou aan de grond goedus aan dit op Afrika. Het is van de grond. Het is van de natuur. Niemand moet dat komen halen, brada Nasisa. Dus, de presidenten in Afrika. Ik zou zeggen, gedraag je als een volwassene. Gedraag je niet als een kind. Dus, alle die soort zijn dat die jaren bradangasisa, je hoort ono, ondanks dat katibokba vanaf 1873, maar toch teleka deeftide, boon voor ono, je doelek ude ette in katibo. En dat feit ook toe dat we echt niet met elkaar kunnen bundelen, fuka abu eegisani tap alle soort fasi. Telka deeft die dat ook. We libi densma. Voor densma kontron. U onderwijzers. Europa is democratie. Nanga de wanda tien. Maar waarom moeten wij dat gaan volgen? De beste persoon. Die wordt de president. De persoon. Sa lobbyen kondre. Die wordt president. Dat democratie in de society is niet Afrikaans. We hoeven dat systeem niet te hebben. We hebben gewoon mensen, like Fasan Bedekba, altijd. En Afrika was bloeide. Dus in het systeem zijn de Afrikaanse smafoedienten dat die bedoel. Waardoor zij nooit mensen hebben gevraagd om hen te helpen. En nou, een christma buiten Afrika moest komen tegen. Dat ja, je bent niet democratisch. Dan denk je in misreffie dat en dan. Het gaat jou niks aan. Libidensma. Zeiden we, moest komen tegen alles aan voor jullie Europeaan. Heb je iets goeds met ons gedaan? Nee. En je tango doro. Me loop te kassa niet voor een VN. Dat wordt gevraagd. Voor de man. Shia katibo sani. Lik wan sani. Tegen de mensheid. Nou af de noaiere asana tok. Dus dat wil zeggen. Posiomodrukke uit. Ze hebben scheid met jou. Na juwa e huppel. Libidesma.
En koude bezig na ngou srefi. Kou sorgut ak dem chief unu ab bung skoro. En plas fu her day, wo do next. If a diskong ategit ak jai ben dom. Je geloof dat? Om trouwen kom baka ategit ak jullie zijn achterlijk. Je geloof dat? Dat zijn allemaal beledigingen, Saresma, en na kompotje na Jutapu. Het is gewoon belediging. Dus alle de soort zijn dat die abaradanga sisa. En hoor een Afrikaanse sma abaka. En helemaal de sma zijn dit op Afrikaanse continent. Ete. En dan heb ik het niet eens over die mensen, maar het gaat bij mij om die presidenten. If they no ben sabi, sade be ons do, fade be ons do asan dat di, dan hebben ze toch een voorbeeld. Traoré is een, moet een voorbeeld zijn. Afas van amanat zit Burkina Faso. Dan moet je toch zien van, hey, dit wil ik ook in mijn land. Maar waarschijnlijk, ja, nog voor kondre ete, sa el lolombaka de Europeaan, terwijl de Europeaan nee, do next giyo. Then I do next, Gio. In Zuid-Afrika. Ja, is dat de beste diamanten komen daar vandaan. Maar nou, Afrikaanse sma, is zeer dense aan dat die. Dan een soort Nederlander, dan een soort Engelsman, zijn gegeven voor Zuid-Afrika. En dan... if you go bijvoorbeeld naar Bergië, België, dan je nog denkt, het ligt dan aan waar je gaat. En volgens mij is dit wat ik zeg in Antwerpen. Dan heb je zeg maar een steeg. Dan heb je zie om een diamantie. Dat is zeer drapende. België heeft toch geen diamanten? Hoe komen ze eraan? Komt van het Afrikaanse continent. En hebben ze daarvoor betaald? Nee. Ze hebben daar niet voor betaald. En Suma idenki, in Suma anu idenki, tak den sana de, na de massa eka den schrijf den, want ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Dus, dat na zijn mifeneren, dat we volwassen moeten gaan denken. En om het zo uit te drukken, je moet scheid hebben aan die andere volkeren. Suma dubu nangauno, kantro umati. Maar de matidati zijn heel weinig. Heel weinig, brengasisa. Want uno no amek, wankatibo, ete wa lezi tok. Dus dat wil zeggen, je moest dit scherp. Lik wa Afrikaanse sma. Kuno bijna ala sma, zande ja. At bijvoorbeeld, wang een politiek partij. Niet lang geleden hebben wij dat ook. Met bijvoorbeeld bijeen. Maar de stembus Toridoro, gaan jullie stemmen op bijeen? Nee, ik denk niet dat die mensen van het Afrikaanse continent die hier in Nederland zijn komen wonen, gaan ze stemmen op bijeen. Ik dacht het niet. Maar we zijn allemaal Afrikaanse mensen. A partij die zie. Want de Turkus in a partij dat die. En dus maar in de Tweede Kamer. Zal een. De Abif hoort hem of hoor. Omdat een Turkus de in de Tweede Kamer ook toe.
En die gaan jou aanvallen. Die lopen naar de microfoon om te zeggen van met wat ben jij bezig. Maar nu hebben wij dat? We hebben het toch niet? Dus Awis Asma, hè? Zang. Verkiezing. Dat je in ieder geval in de Tweede Kamer komt. Afrikaanse mensen. Nou, uno moet zorgen dat dat gebeurt. Dus afijn dat uno nama mek awan kofu. Mek nooit asanat ogo bonanga uno. We weten toch dat wij de meest gehate mensen zijn op deze planeet. Dat wil zeggen dat moeten wij bundelen met elkaar. Of je nou uit Curaçao komt, of je nou uit Suriname komt. Als je nou, en het maakt niet uit welke van die Afrikaanse landen je komt. Voor die ikontan jaso de naar Nederland. Dus alle die soort zijn dat die abradangas is. We moeten het doen. Want if uno doet eens aan dat jij gaat huppelen achter anderen. Tot de dag van vandaag is die 400 zoveel jaar niet genoeg. Hoe eten we extra 400 zoveel jaar? Dus, ja, nog Hosani, Samino Kantaki, ja, de wetman, die ziet de wetman dat hij. Want den ten dat type zakba. Man asan deno, hoe gaan wij daar verder mee om? Asan dat nog kan brengen, Sisa. Het maakt niet uit als je uit Suriname komt, uit de Antillen komt, Aruba. En Moxie samen naar Adem, samen op het Afrikaanse continent, Kolibja. In Nederland. Dus één, we vertrouwen elkaar niet. We gunnen elkaar niet. A Turco, a Marokkaan, gun hun soortgenoten wel. En daarom, Mickey, de mannen de bonfara moro uno. En het is niet zo dat zij hun best doen of zo, nee. Den erokonanga den smafu den, san jes den. Daarom zal je altijd bijvoorbeeld apartheid voor een denk, die gaat daar altijd in de Tweede Kamer zitten. Ze hebben genoeg Turken die op hun gaan stemmen. Ze hebben genoeg Marokkanen die op hun gaan stemmen. En op dat moment gaan die mensen niet zeggen, ay, look, aden taka falak, en gaan een soort van safak meyere we taki. Dus dan had net jaru gona noa inkri presi, bradanga sisa. En evi tak taki, je hebt liefde in je lichaam, dan nga sayu edunanga alobi dati, van wie hou jij eigenlijk? Vraag dat aan jezelf af. De eerste liefde voor jou moest de les maar zijn jers jou. En als je toetrouwen aan het jers jou, dan kom je steun jou. Geen probleem. Maar het kan echt niet zo, Afrikaanse mensen, dat wij de enige zijn die niet eens een politieke partij in de Tweede Kamer hebben. Het vertelt mij heel veel van het denkwijze voor UNO. Het is kinderlijke gedachten. Kinderlijke gedachten. We zijn volwassenen. En laten we ons ook als volwassenen gedragen. En als volwassen mensen moet jij ervoor zorgen dat je op een politiek partij in een soort democratie. In Afrika hebben we dat niet nodig. Dit soort. Want we zijn al 30 jaren bezig met dit. De jobobeli bi ete in olo nangareng. De no abnoa enkri godsdienst. De no abnoa enkri politiek partij. Sani. Het bestond hier niet. Maar op het Afrikaanse continent hadden we dat soort dingen al.
en stem dus net dat next op continent dat hij. Het is gewoon de beste persoon op de juiste plek zetten. En zo Afrika bij Libi, de heer Libi, Abarangasisa. En voetrouwen president in die tijd, dan Walukuman, Kaluku, de Eshitaki, Juoma Charasanati, dat is Afrika. En zo hoort het. Zodat de juiste persoon op de juiste plek zit. De idee in Europa, dan gaat het om stembussen. Maar novo fu uno, de jazo. Novo fu uno. En de partij is hande. Na moro furu voor de Nederlanders. En dat you know, af een probleem dan aan densma. Want Johanni, dat densma, moest bij uno. Voor de Sansarien doet tegen uno tegen obigisma. Maar als jij alleen maar op hoeken staat. En ik snap niet waar jullie daarmee bezig zijn. Dus dat noppert je in de Tweede Kamer. Dus ja, novo sani. Sa uno Afrikaanse sma. Avif me kwan kofu. Nanga makandra. Anders gaat het niet lukken. Het gaat niet lukken, Bradangasisa. En het is eigenlijk een schande dat uno. Lukunono de. We hebben toch niemand in de Tweede Kamer. Dan Oda Yoshiwan Blakaman. Maar heeft hij een eigen partij? Nee. Of amande in CDA. Of amande in PVDA. De partij aan of ding. En de ones aan de auto in de christelijke partijen. Zijn een attack voor Afrikaanse afkomstigen die in de Tweede Kamer. Ja, wie tegen de sma, zaden bigis madu, akatibo zaden smadu, akolonisatie zaden smadu, dat moeten ze gewoon in de Tweede Kamer zeggen. Want dat zijn dingen die gebeurd zijn. Maar, adeno een partij. En apartheid is tegen dat nee, we gaan niet daarover praten. Dan, if je met zo'n zijn mee, wat moet je dan doen? Eigen politiek partij gaan oprichten, toch? En wang partij dekken we. Zou je elkaar bijeen? Daar moet je naar de smarat in Goroko. Dat hebben we nodig. Want if a politiek partij is dona inni, doet niet aan herstelbetaling, dan wat doe jij daar dan? Jij moet gewoon mee huppelen met die mensen. En dan ondertussen, desmafio, epina, ze hebben niks. Dus, maar desma auto sa ego go stem. Ga niet denken van, ach, ik ben een christen. Ik ga op een christelijke partij gaan stemmen. Hou jezelf er niet voor de gek. Dus aan dat naf wit man. Anu you osani. Dus wens je God tegen de partij dat hij over achterstellige loon zijn obigisma moest kiezen. Dan dat schreef je ojagi yogwe. En het feit dat we nog maar met elkaar bonden, alles en iedereen loopt op je hoofd. Alles en iedereen. Dus oteng ook moppen uit Asandisi. Oteng. Het ligt aan ons, het ligt aan die houding, zei je etiki. En nogmaals, ik was iemand, stembussen, en de sociale, die heb ik nooit meer gedaan aan stembus. Maar die
bijeenkom begon ik te stemmen. Want mino gogo stemt op nou een enkele partij. Die moet dat ik heb op jou gestemd. Ga praten in de Tweede Kamer. Vanwege herstelbetalingen. Want tak tak nanga jumofo slaat nergens op. Rutte, het eigi. Het doe gewoon. En dan lijkt hij bezig. Voor actie, je excuses. Hij is ermee bezig. Maar komt dat echt uit zijn hart? Denk ik niet. Want na de semmans doen de rapide in AVN. A Ghana president. Kontaki taki dewani. Tak akatibo sa u Afrikaanse smanyan. Moet mens onterend zijn. Hebben ze daarop gestemd? Nee toch? Dan moet ik gaan huppelen in een van die partijen van die mensen. Echt na hoe wij doen eens aan dat die. Ik denk niet dat de Fabedewan Torko, die zou niet meegaan. Abote, den trouwen van Nogo, is op z'n des maar dat doen aan Ono. Hetzelfde geldt ook voor die Marokkanen. Ze gaan daar niet meer. Ze zijn allang blij dat ze een partij hebben genaamd DENK. Dus Ono Srefi en Hor Usrefa Baka. Op het Afrikaanse continent, het trouwerie, nanga buati, at ken kondre baka poren kondre baka voor de Fransman. En dan heb je een paar idioten die geld krijgen, want dan willen ze dat imgogo sutama dat kiri. En eentje was onderweg om dat te gaan doen, maar dat man kon erachter. Ik zou zo'n persoon opsluiten. Want Angasa is bezig. Hoe die bezig voor de baka Afrikaans. En dan waarschijnlijk naar een Frans. Maar ik kan dit altijd al die 1 miljoen. Maar dan ook een keer trouwerij. Maar gelukkig spiritualiteit deed dat naar Amanda. Waardoor ze zijn erachter gekomen dat deze manier... Ik was ook op het net of kon kirio. Het is hem niet gelukt. En als ik hun was, ik zou deze persoon in de gevangenis laten gaan. En voorlopig komt hij er niet uit. Want het kan toch niet, Baralangasisa, dat een groep is bezig voor haar inkondre, zodat nu op deze manier Pina. Dus maar op alasansang walibisma af van Odo. Dan kan het toch niet zo zijn dat je gaat ik money voor een of andere trakondre. En dat opdracht de dat je gaat keer amandati. Want atapadoro di Odo, we kunnen daar niet meer gaan stelen. We kunnen daar geen dingen meer gratis gaan halen. Dus zolang een soort libisme dat hij je hebt de beulen voor een bepaalde sani, dan heb je zo'n idioot die dat doet. Ik zou zo een persoon opsluiten. Mijn wakkering opsluiten. Ik had dat in een kopie. Af en toe breng je wat brood voor hem en een glas water. En als ze dat moeten ze doen, zodat die trouwen zouden gaan doen als aan dat. Want dat gebeurt vaak met die Afrikaanse presidenten die er bezig voor zit inkondre zoals hoe het hoort. Dan kan de schrijf van man, zelfs is door in het parlement dat die krijgen doekoe van een van die Europese landen. Om die man dood te maken. En zodoende zijn er heel veel
van onze strijders voor hun eigen land gewoon vermoord zijn, Berdangasisa. En de Aladesan die zie, is na de slavernij. Maar dan de slavernij, pot erbij, zijn gruwelijke dingen, Berdangasisa. Dus volgens mij uno abien door het, hè. Vanaf 1400. De Libis ma de bezig aan a uno. En de man die bezig aan a uno teleka die heeft idee. Het hoefde toch niet. Maar if you know, ik die de man groen leg, voor in je kondre. Hoe is het mogelijk? If you been there in Katibo in North and West and South America, dat kan ik nog zeggen. Want uno las om en sani. Maar fawaka nanga yusan dit op een continent ete. Volgens mij aan of ons massa nie leven mee, nanga den biggest massa nyama hebi Katibo. Want dat ino kan go op adoro gisma, san katibo yubi gisma 400 zoveel jari. Ze hebben die mensen gestolen van het Afrikaanse continent. En niet alleen maar in één land, in verschillende landen. En dan toch slapen wij nog, Berdangasisa. We slapen nog. Dus koot ik dus aan een alibi serieus, want dat geldt ook hier voor ons. Wie zou een christen of wat dan ook, dat betekent niet dat je moest gaan naar een christelijke partij. Want dan ook, de Afrikaanse massen om een verstamatorie die sametaki, dat je nou din wang een christelijke partij. Isabik batak desma funu na in en al Jezus dat Jezus dat. Dat je hart desma go in asan dati. En dan stemmen ze op die partij. Terwijl we die stemmen nodig hebben voor bijeen. Om onze eigen Afrikaanse mensen dingen te gaan doen. Maar niks van dat soort dingen is gebeuren, Berdangasisa. Niks van dat soort dingen. Dus even wani de wang naar de bigisma voor uno. De eerste sani zo'n bigedo. Umuroko naga makandra. We moeten van elkaar houden. En een rotzooi zijn, ik vind dit een rotzooi in Suriname, dat je twee ploegen Afrikaanse mensen hebt. De een zegt in een fotoman, de andere vindt in een boskondere man. Dit zijn het echauguafesi. En dan, want zij rekenen ze, ja, bisma, die ego in kabinetten, voor volkeren die niks te maken hebben met ons. Ik zie me al dat ik in een partij terwijl mijn volk op een partij toe. En dan toch ga ik in een partij of dat ik samen met een langharige persoon dit moet gaan doen. Nee, dat faf me, dat maf me. Vijf dens maf me. Maar, afotosma, houd gerekening naar dens ma. De nakomelingen voor dens ma zijn bij kotik mopo. En dens ma, de nakomelingen voor dens ma zijn kotik mopo uit a katibo. De man had die ook een soort bigiten, denki. Ano yu kotik mopo eita katibo. Na yu voorouders. En daar mag je blij mee zijn. Maar dat wil niet zeggen dat omdat yu nadati
dan moet je neerkomen kijken. Dat de Afrikaanse sma. Hetzelfde hebben die Afrikaanse mensen van de stad ook gedaan.

En dan gaan ze ook neerkijken tegen de mensen in de binnenlanden. Maar we hebben toch andere volkeren ook in Suriname. Hindustanen, Javanen en noem maar op. Natuurlijk desmarati. Want wij zijn met elkaar alleen maar aan het vechten. En elkaar ontkennen. Of waar je door? Ino doro na nou een kripresi. Ik kan taki ja, jullie staan hier disi. Ja, Japanese disi. Wat slaat dat nou weer op? Densma mag Libi vanuit de eigen soort is normaal. Maar jongen, want ook Libi nang ala Densma sa Libi sande insranan. Sante pepasant e charugo. Nergens, brother Nassisa. En bovenroos Masande Instran heb ik het over die Afrikaanse Surinamers. He? Ga een beetje op zoek naar jouw eigen geschiedenis. Google Luku de Sani, Sarem Bigisma, Libji Yonabaka. Want Allah Sani, en dan typisch, he? If you know, tegen desma Asem Sani. Dus mij hebben die kadak samen, die zeggen, die kadak afvallig onder Taliban Nederland. Maar dan hoe we het man komen, jong ager legidens man naar Gado kom, ze luisteren wel naar die persoon. En als een persoon tegen den dag, nou, vroeger hebben mijn voorouders gezegd dat jullie achterlijke mensen zijn. En als ik het zo zie, zijn jullie inderdaad achterlijke mensen. De Erik dat doet hij aan, maar dat show de meter op. Nee, de lafu. En dat de praxerie dat aan ons potvallig zijn, amataki. Maar het ligt ook aan jouw karakter, want met mij kan niemand dit soort rotzooi komen praten. Want mij jage jogwe. En if je talanga langa de, en er is een steen daar. Dan misschien neem ik die steen en ik gooi het op je. Dus, zolang Afrikaanse sma, de in twee naar drie fase, als een never nooit oluk uno. En oluk uno abradanga sisa. Enige fase van ukang komt uit bigi hoogte is samenwerken. Ik kom in vergaderingen, de solisie, maar mensen nodigen me niet uit, hoef ook niet. Tak desma ook wat tak nanga makandra, dus zeg maar de nakomelingen voor desma zijn kotik mopo uit akatibo nanga de nakomelingen voor desma zijn beta anga in akatibo. Het lijkt net of de een beter is dan de andere. De een kijkt neer tegen die andere. Die anderen gaan geen vuist met jou maken. Ze maken eerder een vuist met een hun die staan. Die ook niet van jou houdt. Die denkt alleen maar aan geld. Dus hoe dan dat Afrikaanse sma ook wafessie? Never nooit. Abo de wel want trafasi, want trasani. If uno belly wins rana, so so nanga uno nanga de oorspronkelijke bewoners. Zou een hele andere leven zijn. Maar, minus hij heeft naar uit Atiborong, gewoon met den foto's ma, met want toevoeding een binnenland bewoners, die zijn ook Afrikanen, dan gaan ze samenwerken met die meneer uit India. En dat de roko tegen de trouwens aan Jezus ding. En de trouwens aan Jezus ding heeft jaren neergekeken gomit ding. Dus dan moet er een vergadering komen. In Sranang moet er een vergadering komen. Kom je den toe een soort Afrikaanse sma. Die een van de stad en die andere van het binnenland. Maar de liefde voor elkaar is er niet.

die mensen gaan liever met een of andere hun die staan werken. En wie is de moosnak je eder panja, dan zei het zo. Maar het slaat nergens op. Ade tjaru gona noa enkri presi. En nogmaals, zolang u Afrikaanse Surinamers nomang doedes aan dat die uno altijd oda bakken. Terwijl het niet eens hoeft. Het enige wat we moeten doen is samen. Is samen. En onaf Google Technoa een krie volk dat amus kong ook to in uno. Nee, abaralanga samik aladies ma Google do de egisani. Want in Suriname, den brodo sanfadong het meest. In akondre dati zijn Afrikaanse mensen en desmasa belib dapekba. En dan maakt niet uit als jij iemand van de stad bent of jij iemand van het binnenland bent. Aladdin bigis mafunus hademan kiri. Yabif is yabif, yabif. No forgita sandati. Aladins masa de man kirso. Den brudus a fadonso in akondre dati. En na in plaats dat den to Afrikaan groepo dati, mek wan kofu, mek wan politiek partij. En je hoeft geen rekening te houden met. Je hoeft geen rekening te houden met een. Je hoeft geen rekening hebben met geen van die mensen. Want desma ook toen je hoort rekening naar jou. Maar het hoeft niet. Desma na voor rekening naar uno. Dat moeten wij zelf doen. Aisi Safawaka, oh, die heeft opgehangen. Die wou waarschijnlijk in de. In de air komen, maar ik ben bezig, dus ik kan geen telefoon gaan opnemen. Ik moet het een volgende keer gewoon in die la hier zetten, Bradanga Sisa. Want die mensen hebben volgens mij niet door. Ai Sisa, ik ben in de uitzending hoor. Ja. Dus later zal ik je wel terugbellen. Oké, ja. Dus ja, sorry, Bradanga Sisa. Maar mo beriti heeft een sansang ujere tanga no. Dat het wat heeft, hè. Want no de. Amoro bigi probleem sa u abi is niet kunnen bundelen. En. De wetmans hebben de insenanang. Voor hen is het heel goed dat die de groepen dat noemen met wan kofu. Ze gaan met van alles en iedereen wat doen. De F-code aki een voorbeeld even aan die staan niet kwam tiki. Die begrijp de Afrikaanse sma. Dat waarschijnlijk. Atra groepo zijn eroko samen na de mandati. Die zegt niet, nee, je no mag nachtding. Die staat gewoon erbij en die kijkt. Dus. We zijn heel ver van huis, brada Nanga Sisa. En nogmaals, we doen naar de enige volkeren op de planeet die zie. San no manchi bepaalde san ete. Ik kan tussen nu gromit tamaram mante. Slaat ook nergens op, Bradanga Sisa. Dus koolu kwa fasi. Fawo chenchi den sandi si. Omdat at den sandi sne charu no gona fesi. De charu no go juist achteruit.
if you google ko foska tibo fanem bigis ma fono belita pa afrikaanse continent se leefde met elkaar totdat in de vreemde indringers op die continent zijn gekomen. Niet alleen die Europeanen, ook die Arabieren. Want die man had ook te beseer de Afrikaanse sma, die de Europeaan. En dan telka die heeft die de. Denk een de Afrikaanse sma weet volgens mij hun geschiedenis niet. Ze bepalen voor de volk door samen naar de Europeaan. Naar een Uno-Afrikaanse voorouders. En nogmaals, maakt niet uit of je iemand van het binnenland bent of iemand van de stad. Het feit dat Untunama Mekwankofu en we haar altijd wat langer weer die volk kon erbij. Je gaat nergens belanden. Ondertussen, jou en jang tien sensi. Het trouwens een jaar ko en jang miljoenen. En het is ook bij je mamon dat je dan ga je naar je bankrekening. En je ziet van, hé, miljoenen zijn weg. Waar is dat geld? Maar die anderen zijn al lang weg. Je ziet ze niet meer. Dus weg is dat geld. En dan moet je nu gaan zoeken, weer naar geld, om bijvoorbeeld Suriname op een grote hoogte te brengen. Dan waar ga je dat geld vinden? In mijn groep, Gwenangala money. En dan moet jij lekker dus gaan huppelen achter hun. Maar heb ik die probleem, zoals Rana Abi vind ik, nadat de groep Afrikaanse sma e lip drabe en den to dat die noma mekwa kofunda nga makandra. De ene heeft niks te maken if wa yon distani e foy e tekwipi e foyo. Terwijl jep makandra zodat dat niet gebeurt. Dus ik snap een bepaalde dingen niet, Bradenanga Sisa. Ik snap bepaalde dingen niet. Dus we hebben nog heel veel om te doen. Heel veel voor elkaar moppen uit het systeem. En ook de mensen die in Nederland wonen. Ondertussen, ono zang mo po uitsra na uko in Europa. En dat heeft te maken dat if na Ingrisman katiboy, zitten ze in Engeland. If na een Fransman, zitten ze in Frankrijk. If na een Spanjaard, zit je in Spanje. En ga zo maar door. Maar, ino kan tek delibis, maar dat lek jumati. Want dat ding morgen ook toebij doet ook. Wist niet beter. Zagen die mensen als hun vrienden. Maar eerst als ze maar man naar de Edepanya. Zijn diezelfde. Als ze maar elkaar de morgen. En vaak, ik kan gelukkig in het verre verleden. Hetzelfde gebeurt met Afrika. Continu. Je zal een groep hebben die je land wil stelen. Daar heb je genoeg mensen die daartegen gaat vechten. En dan heb je een paar idioten erbij. Die je hoort krijgt dat trouwen wie die. Sanojeer zijn. En dan hoop die dat die anderen zijn wel in tikkie. Hem of haar op grote hoogte gaat brengen. Kara a jaartal gimi. Dat is ma travolko. Pot uno tap wang grote hoogte. Nee. Doe bij het op grote hoogte. Dat hebben Afrikaanse mensen zelf gedaan.
Zij hebben het zelf gedaan. Ze hadden niemand nodig. Maar nu heeft je het aan de dat betekent, er is nog een vorm van katibo zit in vele van ons. Ik vraag mezelf af, zijn jullie wel vrij? Want eerst dat ik deze aan die dan heb je een paar Afrikaanse Surinamers, want ik weet niet van die anderen, die dan tegen je zegt, ja, omdat je tegen de wet man. Dus je mag niet eens over jouw eigen dingen praten en je praat notabene ook nog eens de waarheid. Ik lieg niet, jij leeft in een grote leugen. Ik heb een hekel aan Nederlanders, ik heb geen hekel aan niemand. Een feit is een feit. Een feit is een feit, Abraham Aziza. En daarom, Smasan de tapaniveau dat hij denkt is zo, dat zou ik tegen jou willen zeggen, dan een arki atori. Want argi atori, dat meer dwars aan dat ik denk, Afrikaansers maar, die hun eigen dingen willen weten. Voor dat soort mensen kom ik naar de studio. Weliswaar heb ik wel een hele uur voorbij laten gaan, omdat ja, ik, ik bla bla bla bla bla, maar mijn oshitaka asanif me, mijn microfoon stond niet eens aan. Dus ja, dat kan gebeuren. Volgende keer ga ik echt scherper zijn. Dus dit is me wel een takje in een kader voor Aketiko Timon. Graag zou ik willen zien dat UNO echt gebundeld te werk gaan. En dat we ook een... Look what this is tegen me, dat ik ja, mijn loop weet, man. Dus dat bepalen zij voor jou, dat is niet zo. Maar zij hebben juist een hekel aan hunzelf. Ja, waarvoor ook des maar tegen deze revie. En daarom is het makkelijk voor een heleboel. Voor ego blitz. Minus absade dwang aan de wiri. Dus ja, waar hebben we het over? Dus brada nanga sisas. Wees me bij af een glazen bol. En ik zou erin kijken hoe de toekomst eruit zal zien. Ik heb dat niet nodig. Ik kijk naar mijn mensen. Ik kijk naar mijn volk. En dan weet ik, blik soms goed voorlopig, komen we hier niet uit. We komen hier niet uit, Abrangasisa. Mopot wapoko even. En dan baka apoko dat mij was horen want to spiritualiteit sani. Ook to omtrent dentra een bribi structuro. We go even naar wapoko.

era un doro baka na argi dosu eraso beretaku igi afrikansas matori en walosani sang afrikansas mane let op heeft te maken na wan buku sare meikar en de bijbel. Ik was op zoek naar een Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Omdat ik een lees was aan die onop mopo vanuit dati. Toen kreeg ik dus, ik ben geschrokken om te zien dat bepaalde sani nog die drapen in het Deuteronomium is het dat niet meer. Maar denk je, kijk eens maar, moest je arki atori waarschijnlijk, moest je nu een voorbeeld. En zowel Leviticus 26, lek Deuteronomium 28, als aan schreef je, ze opzetten aan een bepaalde volk. En dus maar ze ook een aanmerking die asan dati, dat zijn wij Afrikaanse mensen. Asan schreef je dat jij verscheept gaat worden. Je komt in landen wat niet van jou is. En daar gaan die mensen jou mishandelen. Maar dat staat niet meer in de Bijbel. Toen heb ik beter gekeken, broer en zuster. En wat heb ik dan gezien? Dat Abukurisi, wat ik nu voor me heb, is gemaakt in 2004. Het staat hier geschreven oktober 2004. Dus dat want dat in 2004 hebben die mensen de Bijbel veranderd. Ze hebben bepaalde dingen weggelaten. En ik kan me voorstellen dat in de Sanatie schreef in Deuteronomium 28 en in Leviticus 26, het komt hun niet goed uit. Dus hebben ze dat weggelaten. Die maken ook een andere druk. Oktober 2004. En de tweede, brada nangasisa. En de tweede, dus goed dat je inmissing in Deuteronomium, je hebt het gemist, dan kon je nog altijd naar Leviticus gaan, hetzelfde. Want wat staat daarin geschreven? 1. Mensen zullen komen in je land. Ze gaan je verschepen. En dan kom je in landen die niet van jou zijn. Dat is gebeurd met Afrikaanse mensen. En dat ding daar in de Bijbel hebben ze weggehaald. Dus gewoon een Bijbel daar. Er stonden dingen daarin. Maar heel van die dingen lijken op Afrikaanse dingen. Dan een man go poor Aladdin Sandati. En dan hoe dat een man egi Juno Abuko dat is de man go make in 2004. En de tweede druk in 2005. Dan dat you up to the day. En dan nou, Kotaki, kan je op wat oorboeken eten dus. Dan kan je nog gaan kijken wat staat geschreven in Deuteronomium en in Leviticus. Want if you not do that, dan zou je denken dat je leer je op ching. Je leer je op ching over het druk voor 2005, januari 2005 en die van oktober 2004. Dus dat ga je niet meer lezen in de Bijbel. Wie houdt wie voor de gek? Een boek, vooral een spirituele boek tussen twee haakjes.
kan toch niet dat je dingen daar weglaat. Omdat Asanat is Sorio. En dan zou de vraag moeten zijn, met wie is dit gebeurd? Dat kan alleen maar Afrikaanse mensen zeggen, het is met ons gebeurd. Wij zijn mensen die over de Atlantische Oceaan zijn verscheept. Inderdaad zijn we in landen gekomen die niet van ons waren. Suriname, Colombia, Antillen, de Verenigde Staten. Ga zomaar door. Ga zomaar door, Abraham Aziza. Dus, die ik denk... Daarom ik me breed dat mino de indie mabribi structuro. Uno sans do indies mabribi structuro. De mei baka yu nanga yu egi fatu. Je denkt dat aan een sport valk omdat je een christen bent. Nee, je leeft gewoon in een leugen. Je leeft gewoon in een leugen, Abraham Aziza. Want waarom moet je dingen die in oudere boeken staan geschreven, Deuteronomium en Leviticus, dat nadenk twee hoofdstukken, die telesa's aan het boom, kom je uit tot Afrikaanse mensen. En nogmaals, naar Leksam Takikba. De mensen luisteren waarschijnlijk naar Arki Atori. En dan horen ze waarschijnlijk dat ik heb Deuteronomium 28 vaak voorgelezen. En Leviticus 26 heb ik ook vaak gelezen voor jullie, Brother Aziza. Maar nu kan ik dat niet meer, want het staat daarin niet geschreven. En dit boek wat ik nu voor me heb, Isabi tegenwoordig, dat mijn app het boek op in kastjes, gewoon op straat. En wie dat wil nemen, mag het nemen. En zo kom ik ook aan deze boek. En toen dacht ik van, hey, want je moet TMK-programma Archiatori, moet je ook genoeg dingen hebben om over te praten. En dan denk ik dat Isab Samodo, mo lees Deuteronomium voor Gides Mananga Leviticus. En dan daarna zou er een vraag ontstaan vanuit mij. Dat zou die vraag zijn, met wie is dit gebeurd? Met wie is dit gebeurd? Dus nu kan ik dat niet meer. Ergens in mijn huis moet ik nog een oude Bijbel hebben. Die moet ik dan gaan zoeken. Ik kan sorry asan dat die. Maar een boek die dan, zeg maar, de eerste druk oktober 2004. De tweede druk is van januari 2005. Dus, mi breedte dat mi de abdema bribi structuur. Want you know, kan go. Sumana yu tak im go veran. Ik zeg het even zo. Sumana yu tak im go verander sani fugado. Dat wil zeggen, kan je niet serieus nemen. Als Europeaan die een misschien Deuteronomium en of Leviticus ook hebben gelezen. En dat mi ekonona a studio, dat mo broken giono. En dan met een vraag erbij van wie is verscheept en in landen terechtgekomen die niet van hun zijn en daar zal je mishandeld worden. Het zijn gewoon Afrikaanse mensen. En men weet, het kan niet die mensen zijn die Joden zijn, want die zijn niet verscheept naar een land. En daar moesten ze werken. Dus Asandati is puur een Afrikaanse iets wat in de Bijbel staat. Ik verzin dit niet, Abraham Aziza. Maar ga ook een beetje op onderzoek uit. If yakwa oru buku, dan de Google, de pota anjuwang nensi,
Je gaat zien dat een heleboel dingen daar niet meer in geschreven staat. Ik dacht nog altijd dat na Gado ik bepaal, maar bij deze mensen hebben dit bepaald. Omdat waarschijnlijk, volgens mij, ik ben de enige persoon die van tijd tot tijd Leviticus voorleest, Deuteronomium voorleest. En dan waarschijnlijk des machitake, om ik wat fout. Uno memo spotas aan is in de Bijbel. Weet je wat, wanneer we weer een nieuwe boek gaan drukken, dan gaan we ervoor zorgen dat die passage niet meer in is. Dus in een Google Bijbel van 2004 of 2005, probeer een hele oude Bijbel te bemachtigen. Dan kan je dit nog lezen. Dus vaak met betekenis, maar ook door met de lees en de Leviticus naar het Deuteronomium. Misschien zijn die mensen inderdaad op zoek naar dat gegaan. Maar wat daar geschreven staat, is er niet meer. Het is er niet meer, Abelangazisa. Dus, temi betekenen alle den ting. Dat na libis ma met den sandisi. En dan was ik rigado. En ik heb nu het bewijs daarvan. Want waarschijnlijk de oude drukken hebben nog de Deuteronomium zoals het geschreven staat is. En Leviticus. Nogmaals, if you have oude boeken, Goluku is me verteer je alleen. Goluku. En juist Apisi, die ik aan jullie wou vertellen. Na Apisi, in alle toe hoofdstukken aan dat is, zowel in Leviticus en ook in Deuteronomium, staat gewoon geschreven dat jullie verscheept zullen worden en dan komen jullie in landen die niet van jullie zijn. En daar ga je mishandeld worden. Nou, voor mij is dat Suriname, de Guyana's, Colombia, Frans Guyana, Brits Guyana. Onze mensen hebben dat beleefd. Onze mensen hebben zich toch verscheept over de Atlantische Oceaan. En die mensen dan gebracht naar Noord- en Zuid-Amerika. En dat land was niet van ons. En inderdaad, eenmaal aangekomen daar, hebben ze inderdaad Afrikaanse mensen mishandeld. Maar 2004, 2005, hebben ze dat weggelaten uit de Bijbel. En voor mij komt het goed uit. En daarom weet ik dat na Libis Masrefi, Gogomek de Egigado. Ze hebben wel onze concepten gestolen. Alles wit gemaakt. Want Desmasan schreef Deuteronomium na Leviticus. Moeten Afrikaanse mensen zijn geweest. Dus de man is een boek. En jij hebt totaal, je weet niks van het boek. Heer de Jezus. En weet ik veel wie je allemaal benoemt. Maar ze houden jou voor de gek. Het feit al Bradangasisa, dat de man poerdens aan het uit de Bijbel, zegt toch genoeg of niet? Omdat een Europeaan kan het niet claimen dat ja, dat waren wij. Dus maar zei Karin Schrift, denk je, kunnen ook niet zeggen dat waren wij. Dan trouwens kan tegen je. Ja, maar ze waren toch een slaaf in het oude Egypte en noem maar op. Waar is het bewijs daarvan? Waar is het bewijs?
tegenwoordig, ja, wie voor de konanga bewijzen, brengen ze niet, niet nanga bla bla bla bla bla, zoals mij takanga de mofo. Iedereen kan wat zeggen met zijn mond. Maar het is niet zo, omdat je dat kent, dat klopt het. Zou je afvang houden, is onderzoek doen. En if you de connected, dat is een heel mooie brengen. If you de connected naar een spirituele wereld, daardoor zorg je de sanatie. Want het kan toch niet dat ik op straat loop tegenwoordig in Qing. En, ik kan het boek uit op straat. Ze zetten het in een soort kastje. En dan loop je langs. Altijd kijk ik. Want kan de wan boek uit zijn. Mi ben sawani. Maar dan niet, dit is niet lang geleden. Misschien... drie, vier dagen geleden dat ik langs liep bij een van dat soort plekken waar ze boeken zetten en je mag ze nemen. En toen zag ik deze Bijbel. En dat is spiritualiteit. En daarom ik in de connected naar a spiritualiteit voor jou. Want dat osor je aan iemand. Dat mi feni voedde me kon een... voelde me komt erachter dat net zo goed had ik dat boek ook kunnen nemen, wetende dat het is een Bijbel. Ik weet een heleboel, ik ken een heleboel van deze dingen van de Bijbel. Maar ik kreeg dus de schrik van mijn leven. Want ik dacht bij mezelf van weet je, mi o lees Leviticus Jirens Mafuono naga detonarium. Gelukkig dat ik het in mijn huis al mee bezig was, want ik denk, kom gelukkig precies pas aan dat hij schreef over sa Leviticus schreef naga detonarium. Dit alle den passage dat hij zijn er niet meer in de Bijbel die 204 oktober 2004 is gedrukt. De tweede druk was in januari 2005. Ja, wie houdt wie voor de gek? Dus dan is hij naar echt spiritualiteit. Dat je langsloopt, je ziet een boek, je neemt het. En omdat misab den tori voor een... En toen dacht ik, mi o lees apisi voor Leviticus Jirensma, nanga deuteronarium, dan mi bo axono, het is niet een quiz of zo, maar dan mi bo axono, met welke volk is dit gebeurd? En dan if you know bemanshi ete, dat dit heeft te maken met Afrikaanse mensen. If je wat oude boeken eten in je osso, ga kijken daarin. Dan ga je zien dat ik niet lieg. Dat in Deuteronorium en in Leviticus staat echt geschreven dat jullie zullen verscheept worden. Ubigisma is verscheept naar Noord- en Zuid-Amerika. En dan ga je komen in landen dat niet van jou is. Inderdaad, de inheemse waren daar al. En daar gaan ze je mishandelen. Is toch niet een leugen, broeder Aziza? Want dat is toch gebeurd? Koloko Uno Suriname. Uit Uno Afrika uit Suriname. Het is toch zo gebeurd? Saleman Donangadem Bigisma Fono tijdens Akatibo. Saleman Donangadem. Walo Wiswasan toch? Ik vond desma, ik kap desma foto anu en noem maar op. Dus masang en vind ik dat de na christen, ik kan tegen jou zeggen dat des mij hoor je naar spotu. Nee, eindelijk en des mij hoor je naar spotu. Na jou is er hoor je schrijf als spotu. Nogmaals, als je een oude Bijbel hebt, ga kijken Leviticus 26, Deuteronomium 28. Als je me niet wil geloven, dan ga een nieuwe Bijbel, desnoods ga je het kopen. Vooral als ik ook bij die 2004,
en dat is 2005. Dat Yusuf Oshi dat at pisi dat die de man puro. De man pura pis dat brengen sisa. En if so wans aan is skrifi in Deuteronorium nanga in Leviticus. Betekent dat gimi na Afrikaanse sma skrif den saan dat die. Na den spiritualiteit beleer den de saan dat die. Want kan de den bigis ma fono be kontranga jesi misschien wouden ze niet meer luisteren naar onze scheppers. En dat den scheppers is in den profeta kom. En dat den profeta eleer jo. Tap nanga bepaalde sani. Want dadelijk smoko nanga bigi boto. Ze ga je over de Atlantische Oceaan. En dan zo kom je in landen die niet van jullie zijn. Want jullie behoren thuis op het Afrikaanse continent. En mi vindes ma sandu asaatso. Na doordens ma disi, mek mi nomatek den bribi strukturo voeding. Want niet wij Afrikaanse mensen hebben daarom gevraagd. En je hebt mensen die niet scherp zijn, maar ik ben wel scherp. Vooral die ik contact onusani. En Leviticus en Deuteronorium ken ik al tig jaren. Al tig jaren, brother Nassisa. Dus ik weet al lang omtrent dat. Ik zie dat boek. En ik denk, hey, moet ik een boek zien? Dan kan ik lezen, gedeens maar, Sanskrit in Deuteronorium, dan een Sanskrit in Leviticus. Maar tot mijn schrik, dan zijn is dan weer een lezen uit een boek over verscheping. Je gaat met de boot ergens naartoe gaan, en dan ga je in landen komen die niet van jou is, en daar gaan ze je mishandelen. Mi be wan boroko asan dat nanga unu bradanga sisa. Dus you know, sans don dipi in des masani, jij wordt gewoon voor de gek gehouden. Omdat het beter is voor hun dat man kan ta hoor asan is aan dat jij niks bent, je had geen godsdienst en een soort onzinnige zijn dat die. Maar dan, hoezo staat er geschreven, jullie zullen verscheept worden. Jullie komen in landen die niet van jullie zijn. En daar gaan mensen je mishandelen. In Naketikotimung Ude Abelangasisa. En het is gebeurd met onze voorouders. A eerste boto, san, Froisi Afrikaanse sma. Gwe inwang an trakondre is nog altijd akatibo fu unu bigisma. En daarom mi breiti dat mi no de indemandis beribi strukturu. Want wanneer het hun als ze vinden dat dit beter op deze manier geschreven moest worden. Ano gado edwem, zijn mensen die dat doen. Dus nu kon tegen me, ja, maar het was de wil van God. Het was de wil van God om dat stukje weg te laten van die verscheping over de oceaan. Tot nu toe wonen Afrikaanse mensen in Noord- en Zuid-Amerika. Oorspronkelijk zijn die landen daar niet van hun. En ik weet dat ze mishandeld zijn daar. We hebben toch die Kunta Kinte film gezien. Van de Fondensma. Van hoe ze mensen mishandelen. Het Amanoan de Atobi. Amanoan de gewoon Kunta Kinte. En dan krijgt hij een behoorlijke pakslag. En Bradangas is dat Intekdensan is echt serieus, hè. Intekdensan is echt serieus.
Want if you not take their sound is serious, libisma o baka yo nanga yo egi fatu. En je hoeft geen hekel aan mij te hebben. Je moet een hekel hebben aan die mensen die jou voor de gek houden. Maar ik maak moeite voor zorgjes aan die... Zonder dat ik me goed heb, dat ja, het is dit en dit en zo. Ik hou ervan om dat voor je voor te lezen. En dan heb ik een vraag naar jou. Met wie is dit gebeurd? Met wie is dit gebeurd? En je schrijft ook zoiets dat het zijn jouw bigisma. Die mensen hebben in boten gezet en naar andere landen zijn gebracht. Je nog mopo, vrijwillig toch voor Afrika. Je denkt, hey, dit land van mij is niks en noem maar op, weet je wat. Ik ga een beetje eruit, ik huur een boot of zo. En dan ga ik gewoon een beetje varen en dan zie ik het wel. Is toch niet het geval? Het geval is dat je hoeveel dagen, weken, maanden in een soort gevangenis zit. Omdat die boot nog niet is gekomen die jou over de oceaan gaat brengen. En dan kom je in landen die niet van jou zijn. Dus ik voel niet als aan dat serieus, dan weet ik echt niet hoe ik jullie wijs moet maken omtrent dit soort dingen, dat jij gewoon voor de gek wordt gehouden. En je moet niet boos zijn op mij, maar je moet boos zijn op die mensen die de hele dag de Bijbel aan het veranderen zijn en je hebt het niet eens door. Mijn man die een briebe structuur persani dekba, dan komt het mij heel goed uit om wat anders van te gaan maken. Dat wil zeggen dat na misref en met mijn eigen godsdienst. Want dit slaat nergens op. En volgens mij, dus ik ben van mening dat die mensen naar mij luistert. En dan zien ze van, hé, die meneer heeft daar iets gezegd over Leviticus en Deuteronomium. Laat me even dat gaan lezen, kijken wat daar geschreven staat. En dan wie summa bogogodu asandati, of je nou Leviticus 26 gaat lezen of Deuteronomium 28. En dan kom je erachter dat het staat echt zo geschreven. Hè? Jullie zullen verscheept worden. Jullie komen in landen wat niet van jou zijn. En daar ga je mishandeld worden. Je mag mishandelen uno toe. Je mag mishandelen uno bigisma abradangasisa. Alleen zwoer is maar vrede. Ze zijn bang om weg te gaan. Dus dan moet je dat soort dingen met die mensen doen. Ik vond ding, ik kap ding, voetoe kap aan. Juk ding in den bere. Kot de lep, kot den tongo. Juku den sma aiporo. En amana trobis refi. Voor prita bere, voor een zwangere vrouw. Boom, boom, heb je het ook bigis, maar. En op tjunso, bradangasisa. En daarom, eigenlijk, boom voor ono, daar ook eigenlijk. Ik weet niet hoe oud die Bijbel is die mensen hebben, maar. Asan samka Gio met jou te kassan serieus. Zoek een oude boek, een oude Bijbel. En dan voor mijn part
ga je eentje kopen die gedrukt is in 2004 en 2005. Want je moet ook onderzoek doen, toch? Want hier het ook met Agdens aan die zie. Dus dan ga je eerst een oude Bijbel moet je gaan zoeken. Dan lees je Deuteronomium en Leviticus. En dan daarna probeer die Bijbelse boek te hebben die men heeft geschreven oktober 2004 en in een januari 2005. Want met ik denk aan die ik snap mijn mensen niet, hè. Ze denken echt dat ik een hekel heb aan weet ik veel wie. Ik heb geen hekel aan niemand. If you were me, dan heb ik een hekel aan jou. Maar ik ga niet dingen hier komen doen op de radio omdat ik een hekel heb aan wie en wat. Ik heb geen hekel aan niemand. Het enige, ik ben aan de kant van onze voorouders. En speciaal tot de voorouders zijn al 400 zoveel jaar Kati, ik kan die mensen niet aan de kant zetten. En dan moet ik gaan huppelen met andere mensen. Dat doe ik niet. Ik ben aan de kant van Obigisma. Ik leef mee naar Onobigisma. En Asanisi voelt Deuteronomium en Leviticus. Dat weet ik al 30 jaar, Abraham Assisa. 30 jaar weet ik wat daar geschreven staat. In Deuteronomium en in Leviticus. Een paar keer heb ik het op de radio ook voorgelezen voor jullie. En ik dacht, ik ga dat deze weekend, deze zondag, ga ik dat stukje weer voor onze mensen voorlezen. En dan zo gek. In de bakkie mijn boek uit, zag ik deze boek. En toen dacht ik direct aan Deuteronomium en aan Leviticus. Ik denk van, hey, dit stukje kan ik voor die mensen voorlezen. Zo, ik kom thuis en ik ga naar Leviticus. Ik lees dat ding, maar een paar van die woorden zijn er niet meer in. En ik dacht, ach, misschien hebben ze allemaal onder Deuteronomium gebracht. Zelfde ding. Dus, brother Nangasisa, spiritualiteit na wansani, wat je moet er zeker van zijn. Omdat no las na ai, tak die dibri krachti, de jaso tut op a planeet disi. En vaak meer soor unutak den krachti dat die, ze hebben een hekel aan onze Afrikaanse mensen, ze kunnen ons niet uitstaan. Want ze weten dat wij de kinderen zijn van de scheppers. En dat heleboel van die volkeren, de meeste komen uit Afrikaanse vrouwen. Ze komen niet uit andere vrouwen. Ze komen niet uit blondies. Ze komen allemaal uit die donkere Afrikaanse vrouw. Lukuno, je hebt een, hoe heet dat ding ook alweer? Ik kom er straks wel op, Brelanga Sisa. Maar om te kassaan serieus, hè? Want als je te kassaan die serieus, dan ligt het aan jou. Nou, you know, aan Sapsani. Kan de boefoeders manier go op onderzoek uit. Ik kan niet zeggen van, oké, dan heb je toch wel iets in de zin van arki arki atori. Nou, mijn broadcast, de sandisi. Dus omus echt daai. En dit is echt niet gelogen, brother en Aziza. Het is echt een realiteit, het is zo. En dan over Kombakata, tak in 2004 en maar in 2005. De man change aan dat. Moet ik die mensen serieus nemen?
Dus if you nou een christen en je schrijft dit aan in Aboko, dan betekent waarom wil je niet dat Afrikaanse mensen dat moeten gaan lezen? Want dat is het probleem. Want dan gaan die Afrikaanse mensen zien dat heleboel dingen in de Bijbel van hun zijn. Sowieso, Leviticus en Deuteronomium is puur Afrikaans. Want de Afrikaanse sma asanda teki. En waarschijnlijk hebben ze dat overgenomen van profeten uit Afrika die beschreven zijn ook toe. Maar die profeten hoeven niets te gaan bewaren voor wie. Die hebben gezegd van, jullie zullen verscheept worden. Jullie komen in landen die niet van jullie zijn. En daar gaat mensen jou mishandelen. En het Noah enkele volk, nog kan tekie, dat dit is met ons gebeurd. Tim besor wa ma asan dat i walisi over Leviticus en Deuteronomium. Dan Amerika dat na misref me kasana de soso fakanta anga in des masani. Dan ay lo komile mi edese nero kobo. Dan met en tak stop. Dit boek heb ik niet gemaakt. Ik heb in dit boek geschreven. Maar lees voor jouzelf wat hier staat. Lees en toe. En dan ook die akba lezen dan. Ga je nu vragen stellen toch? Wie is verscheept? Ja, de Joden waren toch in slavernij en blablabla. Ik zeg, het zou kunnen, maar dat gegaan. Omdat ze hongersnood hadden.

dan a ding die den konde Timoro trangen, na den bedrijf slavernij in het oude Egypte. En dan, ik heb een bepaalde farao, want de farao dat me lobby, dat na Tehuti Musa, de derde, die ook geschiedenis goed kende, en hij heeft tegen zijn volk gezegd dat elke keer worden wij aangevallen. Ik ga dat ding omdraaien. Ik ga die andere mensen aanvallen. En Asana die bij ons staan door Densma. Die Densma op Adoro die ding. En toen ze sterker werden, hebben ze Afrikaanse mensen op in een eigen land Katibo mee bedrijven. Maar als iemand pot Asana gogo met Densma zei Karin Serif Denjo, als je luka verhaal, ze zijn niet verscheept. Ze zijn daar naartoe gegaan. Ik weet niet of ze een bromfiets of een auto hadden. Maar ze zijn daar naartoe gegaan. Maar wij Afrikaanse mensen, we zijn inderdaad verscheept met die boten. Een van die boten heette zelf Jezus. Zo heette een van die boten, Brother Narcissa. Dus Asan, die zie. Kan één volk kan dit maar aannemen. Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Na uno Afrikaanse smauwan kan te kassa aan dat die. Want dat is met ons daadwerkelijk gebeurd. He? Voor in schepen over de Atlantische Oceaan. Je komt in landen die niet van jou zijn. En daar hebben ze je mishandeld. Schone feit. Dit is niet gelogen, Brother Narcissa. Dus mi vind niet dat uno zei gekost door in den kerkie bangi. Zeg dit aan jou, dominee. Die gaat niet eens naar jou willen luisteren. Want die onderzoek ook niks. Hij bla bla bla bla met zijn mond. Omdat er iets daar geschreven staat. Ik wil weten, hè, uno zei gekost kerkie. Tik als aan het mede goot takanga a dominevi, laat die Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Laat hij dat lezen. En dat, als hij klaar is met lezen, vraag hem met wie is dit gebeurd. En if de in de waarheid, dat is er op dat inderdaad. Wij zijn mensen die verscheept zijn. We zijn inderdaad op een plek gekomen. Maar daar woonden de inheemse mensen al. Wat men noemt een Indianen. Die waren daar al. Dus dan kom je in een land. Het is niet van jou. Want je hoort thuis in Ghana. In Kenia. Waar Burkina Faso. Daar hoor jij thuis. Daar hoor jij thuis, Brother Narcissa. Dus de kassan is echt serieus, Brother Narcissa. En stoppen ermee met mij, dat, omdat mijn broadcast dinsdag is, dan heb ik een hekel aan mensen. Ik vind dat zo beledigend, hè. Maar Ik scheld die mensen niet uit die dat denken over omtrent mij dat ik een hekel heb aan. Ik woon in een trappenhal met verschillende volkeren. Wel, we kunnen het met z'n allen goed vinden hoor. Nou, want je goed nooit de. En if wat je moest de, dan ga je ook meehelpen. Dus ik snap die beredenering niet voor eens, maar voor uno, die komen zeggen dat jij een hekel hebt aan die een hekel. Dus, maar eigenlijk, waarom ze dat zeggen eigenlijk, is om hun eigen schaamte te bewaren. Daarom komen ze met dat soort achterlijke dingen, Brother Narcissa. Omdat deze refie, nou aan bribitak, na in wat leden de. En dan, you know,

na yuna amanier sang ego weer een desma ede jij loopt te liegen, het is niet zo, maar dan de agogo luku is refi en dan zal hij schrikken. En daarom vind ik if you egogos no in one kerkie bangi en er is een dominee daarbij, tegenwoordig zijn het ook vrouwen. Dan zou ik zeggen, en dan zou ik zeggen, kom met die bewijzen. Ik heb alles wat ik zeg, kan ik bewijzen. Ik ben toch niet gek om een beetje te komen praten, maar dan is aan Sammy Etaki, kan ik niet bewijzen. Daar ben je niet een goede boodschapper. Dus alles aan Sammy Etaki, Bradangasisa, kan je makkelijk gaan onderzoeken. En mijn breed, ik voel ik denk aan die zo'n tactie serieus. Ik vind het best wel jammer. Van het eerste uur was eigenlijk mijn eigen schuld. Want tegenwoordig, eigenlijk moeten we aan Salto vragen. Niet wanneer een 1 minuut een stilte is, dat ding overslaat om muziek. Het is het 1 minuut is te weinig. Gendas knows. 2 tot 3 een minuut, want dat ik kan kiezen dat hey, wacht mijn microfoon op. Dus dat vind ik ook best wel een beetje minder. Dat een. Ja, ik vind dat minder, Bradanangasisa. De tijd is snel gegaan vandaag, vooral voor bij Abba Eerste Juro. En in ieder geval, misam ik moeite. Voorkom aan het trawiki baka. En ik ga op zoek nog naar dat boek. Tenminste, een oude Bijbel moet ik tegenwoordig zeggen. Want het is nieuw. En die nieuwe liggen ze al. Dus de vraag is, moet je nog eentje gaan zoeken? Maar ik wil wel weer eentje die heel oud is, een oude Bijbel. Want ik hou van dat van Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Ik hou van die pagina's. En ik weet zeker dat een heleboel van voor door in deze Mabribi-structuur. Misschien zit je thuis en je denkt en je zegt tegen jezelf van die manier die daar aan het blablabla bla bla is. Hij praat rotzooi en noem maar op. Als je een oude Bijbel hebt, ga geen Bijbel nemen hè, van 2004 en 2005. Maar neem eentje van voor mij part van 17 zoveel of 18 zoveel. Dat je schrijft, zag ook lezen. Sanskriet dat in de hoofdstukken Leviticus en Deuteronomium. Dat je verscheept zou worden. Je komt in landen die niet van jou zijn en daar gaan mensen jou mishandelen. Niemand kan ontkennen dat het niet te maken heeft met ons. Schrijf je nomus dwasanati. En wees voorzichtig ook te tegen tegen a dominee, want hij staat voor schut, dus dan gaat hij tegen jou zeggen dat ik... Mimba, dat is een duivel, hij praat altijd onzinnige dingen en bla bla bla. Dat voor mij part go buy one Bijbel voor 2004 of 2005 en neem je ouwe en neem je ouwe erbij en ga zelf lezen en daarna breng het voor je dominee, want die houdt je allemaal voor de gek. Dani Abradangas is het akut de kuten voor Arki. Misschien met moeite bakafudoro trawiki jaso. En ik zou zeggen met mama Aisa denanga uno. Karheru kong. Want dat na uno verlosser. If you want probleem. Rokonanga akrachti dati. En isabi het moederlijke is anders dan het vaderlijke. Dus rokonanga moeder asetsa uno ekar mama Aisa. Roken naar de kracht die dat die Bradangasisa. Dus er zijn nog meer, maar deze zijn de belangrijkste. De moeder en haar zoon.
En die moeder heeft ons, haar enig geboren zoon, heeft zij gegeven aan ons. En dat omwakana inbaka, via wat probleem karheru, want daarvoor heeft zijn moeder hem gemaakt. Voor kan je uno Afrikaanse sma. Dus ik zou zeggen tot een volgende keer. En met mama Aizanga Anana Denanga Oom Alamala. En no forget die via probleem. Tak nanga den spiritualiteit voor uno. Want die bestaan. Maar ik vraag me eigen af. Of die van die anderen bestaan. Want hier die, if je go change, hier die wan buku. Dan denk ik, daar klopt iets niet met die mensen. Want wan godsdienst maken mensen niet. Het is toch een god die godsdienst maakt. Maar een godsdienst sayuabi zijn gemaakt door mensen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, brother Nanga Sisa. En met mama Aisa Nanga Aladdin Trabiji Krachti. Met de Nanga Yu.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.